0: nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer.

0: Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags

0: breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
3: I feel an overwhelming sadness.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
3: I found my old phone today.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: De Zaterdagmorgenshow met Maas en Van Iersel. Paal 13, hits en classics. Paal 13, hits en classics.

0: Paal 13. Hits en classics.
1: Goedemorgen meneer, goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het met u? En hoe gaat het met jou?

Van 9 geworden op zaterdag 12 september 2026. Van harte welkom hier op dit station Radio Texel. En misschien had je hem al aan. Paal 13 gaan we doen tot aan de klok van 12. Vandaag hebben we zonder Mark, helaas. Mark, van harte beterschap van deze kant. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Ja. Nou, wat gaan we doen? Het oude recept natuurlijk op deze zaterdagmorgen. Het eerste uurtje gaan we de koffieplaat doen. Het tweede deel gaan we even een rondje meten in Holland doen. Derde deel, Sibel Rocken. We gaan nog even het pakhuis in van paal 13. Even kijken of daar nog een hitje is verstopt. Ja. Wat gaan we nog meer doen? De live track hebben we ook nog staan. En die disco knijter, hè? Ja, die hebben we ook nog klaarstaan. En misschien nog een Eurodance plaatje. Dus ja, programma lekker bomvol. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Blijf er gezellig bij. Dan gaan wij de gezellige hits en classics voor jou draaien. En dan beginnen we natuurlijk met onze vriend van de show, Brian Adams. En ik zou zeggen nog een hele goede morgen. En mijn naam is natuurlijk Jan van Iersel.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Paal 13.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.

Nelly Furtado. En dit was er eentje van. Say It's Right. Ja, als je pas bent wakker geworden, denk je van wie is dit? Jan van Iersel, ik zou zeggen, blijf er gezellig bij op deze zaterdagmorgen. En, ja, ik zou zeggen, een goeiemorgen, ja. Gaan wij even dit even doen. Even muziek van Doe Maar. Uit de jaren 80. Grote hit geweest. Pa.

radio bruist. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13 Hits en Classics.

Vind ik een gauw ouwe Blondie. En de Heart of Glass. Ja, we draaien ook natuurlijk op deze zaterdagmorgen ook nieuwe muziek. Nou, ik heb er eentje meegenomen. Davina Michel, die heeft een nieuwe. En die is, ja, vind ik persoonlijk, en die is goed. Pinky Swear. Straks gaan we nog even de koffieplaat doen rond de klok van 9:30. Dus ja, blijf erbij.

0: het blijft een prachtige plaat. De Pokers. Ja, en deze mannen treden tegenwoordig weer op. Ja, ja, zonder, ja, de zanger is toen overleden. Maar de band heeft toch de boel weer opgepakt. En ja, ze zijn weer een beetje aan toeren, ja. Het was even Must in Morning. Ja, we kijken even naar de klok. Het is al, ja, gewoon 9:30. Ja, daarom.
1: Lekker. Tijd voor een lekker bakkie koffie.
0: Ja, lekker bakkie koffieplaat. Nou, wat gaan we erin doen? Gewoon deze. VO heeft de kunst. En een lekker bakkie koffie. Dat doen we eerst even met onze eigen Tante Rita.

Roses. Ja, die grote hit uit de jaren 90. Sweet Child of Mine. Yeah. Dat vind ik het mooiste van die plaat. Oh, ik dacht dat hij dat deed. Zo gaan we lekker door in dit programma Paal 13. Hits and Classics. Op deze zaterdagmorgen met Jan van Iersel. En dan gaan we even deze draaien. OMD, ofwel Orkesters Maneuvres in the Dark. En ja, deze grote hit uit de jaren 80. So in Love.

En de muziek van Snap. Ja, echt zo'n cultband, hè, uit de jaren 90. Helaas, volgens mij de zangeres van overleden, als ik het goed heb. Dus het zal niet meer zo bestaan meer, denk ik. Exterminate. Ja, misschien ben je net aangekomen hier bij Paal 13. Ik zou zeggen van harte welkom. Blijf er gezellig bij. Straks gaan we nog even die disco-knijter ook nog even ergens doen. En ik ga nog even ergens kijken als er nog wat in het pakhuis zit. Ja, we houden ook voor gezellige muziek natuurlijk op de zaterdagmorgen. Gaan we even dit doen. Helemaal Hollands. En vlieg nooit te hoog. En met een telefoontje, hè? Leuk.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

Lekkere gouden ouwe. Diana Ross en de Supremes. En Stop in the Name of Love. Nou, ik ben in die tussentijd even het pakhuis ingegaan en ik heb wat gevonden. Ja, en ik zal het stof er even afblazen. De band Cloud. En hier komt hij. Hij doet het.

Ja, het was even muziek van Cloud en die haalde ik even uit het pakhuis van paal 13. Oh ja, die deur staat nog open. Moet ik even dicht doen, want die deur, hij gaat dicht. Zo. Al trekt het hier een beetje in de studio, dat gaat hem niet worden. Ja, we kijken even naar de klok. We kunnen helemaal niks meer draaien, dus we gaan even de motoren starten. En we gaan even racen naar de klok van 10. Ja, daarna zijn we gewoon weer gezellig terug voor jullie, ja. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij en we spreken straks na de break.

0: allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Radio Texel. 106.1 FM. Je luistert naar Paal 13. Paal 13. Hits en classics.
6: Hey brother.
5: Paal 13.

12 september 2026. Van harte welkom in het tweede deel van Paal 13 met Hits en Classics. En dat gaan we doen tot aan de klok van 12 met vandaag met Jan van Iersel. Helaas even zonder Mark. Nou, wat gaan we doen in dit uurtje nog? We gaan sowieso een rondje meten in Holland doen. En we gaan die disco-knijter nog even ergens doen. En we kijken nog even naar die Eurodance. Dat moeten we ook nog even in deze ochtend doen. Ja, we beginnen gewoon met deze. It's a lot. Omdat die zo lekker is. It's a lot. Die Pest Mode. Master on Sevens. Ik zou zeggen een hele goede morgen.

0: weekend op Radio Texel. Hier hoor je de lekkerste muziek op 106.1 FM. Goedemorgen Texel.
1: Goedemorgen.
0: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend. Wakker worden met Maas en Van Iersel. Paal 13. Hits en classics.

0: september blijft.
1: Snelle. En september. Ja, met, ja, we zitten in september en dan pak ik ook nog wel eens een plaatje wat ja, september heet. Ja, lekker. Sneller. Ja, ik ga even wat muziek doen. Ja, GTA 6 komt eerdags uit. Ja, ja, de grote game wat de wereld in geschopt wordt. En, ja, en Mark en ik hebben bedacht van, dan doen we elke week een plaatje wat daarin gebruikt wordt in die GTA 6. Nou, daar heb ik er weer eentje gevonden. En die wordt ook gebruikt in GTA 6. Tom Petty en Love Along a Road.

Radio Bruis. Van de lekkere muziek op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en Classics.

jaren 70. Precies, 1978. De Michael Jagger Band en Let's All Chant. Straks gaan we nog even een rondje meten om Holland doen rond de klok van 10:30. Dus ja, blijf erbij. Gaan wij even deze dame draaien, want ja, helaas niet meer onder ons. Een paar weken geleden overleden. En ja, het is toch een groot gemis in de, ja, ik denk in de muziekgeschiedenis. En ze gaat de muziekgeschiedenis ook in. Ja, de grote countryzangeres, hè, uit Amerika. Dolly Parton en de Applejack.

0: En we kijken even naar de klok. Het is al precies 10:30 geworden. Dus het betekent tijd voor dit, hè?
1: Een rondje Made in Holland. Op Radio Texel.
0: Ja, rondje Made in Holland. Wat staat er dit weekend in op deze zaterdagmorgen? We beginnen met Kajak, een lekkere hitje uit de jaren 70 als ik het goed heb. Rich Lace, Queen. En daarna doen we Wim Sonneveld, ja, die met die hele mooie plaat. Het dorp. Daarna doen we Kensington, nog met de oude zanger, All for Nothing. En beginnen met deze, Kajak en Rich Lace, Queen. Oh, dan moet ik die niet hebben, moet ik deze hebben. Haha, verkeerde schuif. Kajak.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Rondje meet in Holland van deze, ja, dit weekend, op deze zaterdagmorgen. En we eindigen met de grote hit uit van Kensington. En All for Nothing. Daarvoor horen we nog even die mooie plaat van Wim Sonneveld met Het Dorp. En daarvoor horen we nog Kajak en Redless Queen. Ja.
1: En, hier spreekt de programma.
0: Oh jee, ik was hem bijna vergeten.
1: Jullie niet ABBA te draaien, anders volgt per direct ontslag.
0: Nou ja, je hoort het. ABBA.

0: muziek van Queen. En dan heb je die heel grote lijst voor je. De keuze is reuze. Heel veel goede muziek gemaakt, deze mannen. Toen in de tijd nog met Freddie Mercury. En die mag niet vergeten worden in de muziekgeschiedenis. You Don't Fool Me. En we kijken even naar de klok. We gaan er nog even een disco-knijter even doen. En dat gaan we gewoon even doen, ja. De voetjes van de vloer, zeg maar. En ja, doen we eerst even met deze jingle.
1: Dit is de Dance Classic van deze week.
0: Ja, Dance Classic. En dan denk je, wat is dat? Dat is gewoon wat ze vroeger in de discotheken draaiden. Met van die glitterbollen en mooie lampjes eromheen. En ja, dat was het gewoon. En nou heb ik er eentje, Jimmy Bohorn. En we kennen hem wel van Spank. Dat was een klein hitje van hem. Maar deze was even groter. Dance Across the Floor. En dat is hem. De dansklassieker van deze week.

Reborn. Ja, de dance classic van deze week. Dance Across the Floor. Ja, we kunnen geen plaatje meer draaien tot aan de break. We gaan even de motoren starten. De motoren van paal 13. En we gaan even racen naar de klok van 11 uur alweer. Naar het laatste deel van paal 13. Ja, nog wat. Formule 1. Wat zal hij doen? Max Verstappen op Spanje. Ze beloven wel wat. Ja, mijn nieuwe. Maar dan heb ik het over Formule 1. We beginnen straks met een mooie raceplaat na de break. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En we spreken elkaar aan de andere kant. Tot zo.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via de

0: kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Zaterdagmorgen show met Maas en Van Iersel. Paal 13 hits.

En een beetje met de knipoog naar de Formule 1 die van weekend wordt gereden op Spanje. Ja, dus daarom. 8 minuten over de klok van 11 geworden. En het is zo zaterdag 12 september 2026. En je luistert nog steeds naar paal 13 Hits and Classics tot de klok van 12 uur. En wat hebben we dit uurtje nog in staan? Sowieso ga ik nog even die Eurodance doen. En dan gaan we nog even een leuk dingetje aanknopen. We hebben nog de boerenrockplaat, ofwel de Sibelrockplaat hebben we nog klaarstaan. En we hebben nog de live track staan en rest hits en classics. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dan gaan we aftrappen met deze, op deze derde deel. Tina Cassines en Kill Time.

Je radio bruist. Van de lekkere muziek. Op de zaterdagmorgen. Je luistert naar 12:13. Hits en classics.

0: grote hit geweest in de jaren 80. Bonnie Sinclair. Sla je arm om je heen. En ik heb even bedacht, we gaan even de Eurodance plaat doen met een knipoog naar, wat ik al zei. Beetje een knipoog naar de hakkenbarre tijd, ofwel de happy hardcore. En dan heb ik het over Sally Lanois en Mental Tio en Stars. En die gaan we even draaien, maar eerst even met dit.
1: Zeg jongens, het is tijd om te gaan hakken!
2: Wat doe jij op zo'n feest nou de hele tijd?
3: Ik loop de hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen. Ik blijf rondjes lopen, elk rondje is anders.
2: Hoe lang loop jij rondjes?
3: Ik loop urenlang rondjes.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

en de Amerikaans. Karamia Maria, ja. Karamia, ja. Zo staat het er gewoon. En daarvoor hadden we nog even Saline Low Noise en Mental Tio met Stars. Straks gaan we nog even Sibel rocken rond de klok van 11:30. En nog even de live track, die zit er ook nog in. Maar dan gaan we eerst even deze band draaien. En die mag ook niet vergeten worden op deze ochtend. The Simple Minds en Cold Dreams. Ofwel, New Cold Dreams.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Radio Texel wenst jou een prettig weekend.

0: Ali en zijn Wailers. Hitje uit de jaren 80. One Love. En we horen de schaap al blaren. Dus ja, dat betekent tijd voor dit.
1: Tijd voor Siebel Rock op Radio Texel.
0: Ja, Siebel Rock, wat hebben we er dit weekend in staan? Mooi werk maar weer gepakt. En ja, ik vind hem gewoon geweldig deze. Bokken maar op. Moet ik deze pakken, deze schuif. Daar komt hij. Mooi werk en bokken maar op.

grootste rockabilly band ter wereld. Want dat benen ze gewoon. De Stray Cats. De live track van deze week. En deze mannen die toeren dit moment in Amerika. Want ze bennen gewoon weer bij elkaar. Ja, ze bennen met de Amerikaanse grote tour begonnen. En ik heb al een beetje in de wandelgangen gehoord. Dat ze Europa ook gaan aandoen. Dus ja, ik denk dat ik er stiekem een klein beetje heen ga. Nou, dan gaan we even de andere kant op deze morgen. Op deze laatste kwartiertje of zoiets. Armin van Buuren en Sharon van Adel.

je Bruce Springsteen, Bryan Adams, AC/DC, Kings of Leon, Green Day, Pink, U2, Depeche Mode, Alan Walker, ABBA, Simple Minds. Dan luister je naar Maassen van Iersel. Paal 13. Hits and Classics.

50 jaar in het vak, deze mannen. De mannen van U2. De band uit Ierland. De grote popgeschiedenis al hebben geschreven, deze mannen. Dit was even, ja, even de grote hits van ze. Unforgettable Fire kwam op van het album. En er staat ook Pride in the Name of Love op. En Bad, die staat er ook op dat album. Maar deze ook, Unforgettable Fire. En dat ging over de vallen van de atoombom op Kerosina. En dan hopen we dat dat nooit meer gebeurt, zeg maar. Nou, kunnen we nog een paar plaatjes doen. Zullen we nog even een gezellig plaatje doen? Dit is even de nieuwe Marco Schuitmaker.

Paal 13. Hits en classics. Op naar 25 jaar gezelligheid. Elke zaterdagmorgen. Radio Texel 106.1 FM.

Grote hit in de jaren 70. En nog steeds lekker. De Ruband. En Sugar Baby Love. En het was de laatste platenkeus voor deze morgen, ja. Dan gaan we de eindtune erin gooien. En dan zit het er weer op voor deze morgen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En het was Paal 13 Hits and Classics. En volgende week dan ben ik er niet. Dan zit ik volgens mij een beetje op Emmen. Dus ik zou zeggen, goed weekend. En we spreken elkaar eerdags weer. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken...

0: mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Yeah. Even wachten.
1: Oh, jeetje, ik was te vroeg. Goedenavond, ja. Welkom bij Country Time op donderdag 13 september, editie nummer 225. 13,
0: volgens mij leven we nog... Oh, gelukkig is dat 13. Ik denk al, dat is een paar dagen te ver.
1: Oh, ik deed een Van de Werfje.
0: Ah, ja, dat zou ook kunnen.
1: Eén lettertje verschil.
0: Eén lettertje.
1: Ja. Welkom. Ja, ik heb voor de rest geen inleiding. Jij wel?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Nou, begin dan maar met waar we mee zijn begonnen.
0: Ja, we zijn begonnen met Hudson Westbrook en House Again. Het nummer heeft hij zelf geschreven. Het gaat over een echtscheiding van zijn ouders. En hij heeft het nummer geschreven om het proces te verwerken, zeg maar. Toen hij de eerste akoestische noten... op TikTok plaatste, was het gelijk, ging het viraal. En mensen die door de tekst heel herkenning. Ja. Zo hebben ze het dus ook opgenomen. Want ja, zo voelde het puur en emotioneel. Dus niet in de studio met alle bombardies erbij, maar gewoon alleen akoestisch en het nummer.
1: Zo zijn ze vaak het mooiste.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Het volgende nummer is Oh Tonight van de Joss Abbott Band en Casey Musgraves. En het gaat over twee mensen die al weken om elkaar heen draaien, maar uiteindelijk toegeven aan hun gevoelens voor elkaar. Het is een soort muzikaal gesprek geworden tussen twee verliefde mensen. Joss zingt zijn kant en Casey haar kant. Leuk weetje. Ja. Ten tijde van deze samenwerking was Casey Musgraves nog helemaal niet de ster die ze later zou worden. En dat het nummer een grote hit werd, is bijzonder goed geweest voor haar carrière.
0: Hmm.
1: Want nu doet ze het aardig, zeg maar.
0: Ja, ze heeft...
1: Ja, en ze komt nog een keer voorbij straks.
0: Ja, ik zag het. Ja.
1: Oh, Tonight.

0: Tonight van Josh Abbott Band samen met Casey Musgraves.
1: En we gaan verder met, wat zal ik zeggen? Clayton Scott is een muzikale project van Justin Franks. Ze zei,
0: wie is dat?
1: Ja, nou ja, dat schijnt een hele gerenommeerde producer en songwriter te wezen.
0: Okay.
1: Hij werkt al ruim 15 jaar achter de schermen mee aan hits voor artiesten als Wiz Khalifa, Eminem, Kanye West, Justin Bieber, Jelly Roll, dus allemaal...
0: Het zijn nou niet echt country artiesten.
1: Nee, maar wel grote namen op zich. Maar hij heeft nu besloten om onder de naam Clayton Scott zijn eigen muziek en verhaal te gaan vertellen als uitvoerend muzikant. Hij noemt zijn eigen stijl Colorado Country. En het is een mix van country, soul en christelijke spiritualiteit.
0: Moeilijk woord.
1: Moeilijk woord. Leuk scrabblewoord.
0: Ja, ja.
1: Man Up heet het nummer.

0: Man Up van Clayton Scott.
1: Even een speciaal woord van welkom aan Jannie en Bert, die aan de verkeerde kant van de weg rijden momenteel in Engeland.
0: Ja, als het goed is wel tenminste.
1: Ja, ze kregen net een filmpje, dus ze zijn onderweg.
0: Ik heb eigenlijk niet gecheckt of ze op de goede weghelft zaten.
1: Ja, hij reed links. Maar ze kunnen nog een half uurtje rijden, want dan zijn ze op plaats van bestemming.
0: Ja. Ja.
1: Even kijken, waar zijn we? Er staat een nieuw album gepland met 15 nummers voor 9 oktober, volgende maand dus. En hij is nog volop aan het toeren in de Verenigde Staten. Een volle agenda voor Jackson Dean. Make a Liar.

0: Jackson Dean, Megalar.
1: Ja, we zijn al wat laat met de felicitaties voor Lauren Alaida en haar man Cam Arnold. Want die zijn in juni al papa en mama geworden van dochtertje Benny Doll.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat wordt erg.
1: Ja, ja.
0: Met dubbel L ja. Ook nog aan het eind, of niet?
1: Ja. Oh. Ik zeg, je hebt toch ruim 9 maanden tijd om
0: wat leuks,
1: om wat leuks te verzinnen. En dan kom je met Benny Doll.
0: Mijn name.
1: Oh. Nou, dat...
0: Arme kind.
1: Zou ook niet mijn keus zijn. Ik vind daar wat van.
0: Ja, ik vind daar zeker wat van.
1: En het mag nu wel duidelijk zijn, denk ik ook, dat wij er wat van vinden. Echt. Nou ja, maar even goed namens Radio Texel.
0: Van harte
1: gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Maar goed, ja. Boots on the Ground heet het nummer.
0: En luisteren wij zomaar naar 2 artiesten achter elkaar die ik gewoon live gezien heb, hè?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Bij de
1: ja.
0: Jackson Dean en Lauren.
1: Ja, bij de Country to Country.
0: Ja.

0: the Ground van Lauren Alena.
1: Nog een keer Casey Musgraves en nog een keer in duetvorm een samenwerking met Brooks & Dunn, met een nummer van Brooks & Dunn. Van het album Reboot uit 2019, waar Brooks & Dunn hun oude hits hebben opgenomen met verschillende hedendaagse artiesten. Het origineel komt uit 1992 en een aantal jaar geleden werd dit nummer weer nieuw leven ingeblazen door een speciaal dansje op TikTok.
0: Ja, klopt.
1: En dan weet jij ongetwijfeld meteen over welk nummer ik het heb en waarschijnlijk ken je het dansje ook nog.
0: Ja, ja, het Neon Moon. Maar ik moet zeggen, ik vind de versie met Morgan Wallen vind ik vele malen mooier.
1: Dat zou ik nog vertellen op Reboot nummer 2 uit 2024, het tweede album met die verschillende artiesten, is het de beurt aan Morgan Wallen met dit nummer.
0: Die is er dichterbij gebleven. Ik vind dit absoluut geen countryversie meer.
1: Oké, nou, hij kwam voorbij en ik moest nog, ik had opvulling nog nodig.
0: Ja, dat blijkt. Hij duurt ook nog eens 4,5 minuut.
1: Nou, lekker tijd om even te plassen. Neon Moon, Casey Musgraves en Brooks & Dunn.

0: de versie van Casey Musgraves, die volgens Sini een stuk minder leuk is dan de versie
1: echt
0: met
1: wel.
0: Morgan Wallen.
1: Echt wel. Warren Siders heeft zijn allereerste wereldtoernooi toernooi? Toernee.
0: Bijna wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen?
1: Gaat voetballen. Nou, hij is een wereldtoernooi aangekondigd. Hij gaat langs en door de VS, Australië en Europa. En yep, ook Nederland.
0: Okay.
1: Hij treedt op 21 oktober in Tivoli in Utrecht. En zijn enorme hit Pretty Little Poison is inmiddels dubbel platina. En No Breaks is zijn nieuwste single en tevens de titeltrack van zijn derde studioalbum.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Ja,

0: Breaks van Warren Siders.
1: Train Leaves Here This Morning is een van de meer rustige en country-achtige nummers van de Eagles. Ik heb geen idee waarom ik deze erin heb gezet, want eigenlijk vind ik hem niet eens heel leuk.
0: Ja, misschien zocht je toch weer opvulling, zoals je het net ook al had.
1: Ja, misschien had het eindelijk nog van vorige week. Dus misschien dat ik dacht dat ik hem vorige week niet genoeg had. Maar goed, het liedje gaat over afscheid nemen van iemand die vertrekt, waardoor het nummer een melancholische en weemoedige sfeer heeft. Hij verscheen op het debuutalbum van de Eagles uit 1972. En vooral de country- en folk-invloeden zijn duidelijk in dit nummer te horen. We hadden het natuurlijk vorige week over dat later de muziek van de Eagles was niet echt country meer. In het begin wel. Nou, deze heeft het weer wel. Train Leaves Here This Morning. Kon het hele nummer ook helemaal niet.
0: Ik ook niet.
1: Nou.
0: Koinkie dink, hè?
1: Ja. Wees verrast.

0: me af waar ik aan zat toen ik dit erin zette. Echt.
1: Ik denk dat je...
0: Een vlaag van verstandsbewijzing. Wat een zeiknummer.
1: Ik heb even 4 minuten geslapen.
0: Echt.
1: Het kabbelt maar voort.
0: Ja,
1: het kabbelt maar voort.
0: Het was helemaal niks. Ik vind dat de Eagles mooie nummers hebben, maar deze
1: is er niet één
0: nee,
1: van.
0: Nee, dit was er niet één.
1: De volgende vrouwelijke artiest die deelt dezelfde doopnaam als jou, Anna Klaasje.
0: Nou, ook Klaasje.
1: Nee, niet Dasha, Klaasje.
0: Dasha Klaasje.
1: Nee, het is wel Anna, niet het Klaasje.
0: Oh.
1: Ze heeft Anna Dasha Novotny, heet ze voluit.
0: Anna Dasha, nou vind ik al Anna Klaasje lezen.
1: Ze bracht vorig jaar een EP uit met als titel Anna. En dat project heeft 8 nummers en vormt het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel, het album getiteld Dasha, volgt nog. En dat zou deze zomer, 2026, zou die uit worden gebracht. Maar de zomer loopt al aardig
0: druk gehad.
1: Op zijn eind. En ik heb nog geen nieuw album gezien. Dus wie weet komt het nog...
0: Ik moet zeggen, ik sta ook niet heel erg te trappelen op een nieuw album van Anna Dasha.
1: Nee, Anna, nee. Zeg maar, ik heb nu 2 nieuwe nummers gehoord.
0: Waarom vind je wel leuk?
1: Ik vind ze wel leuk, okay. Ja. En de eerste is Memo.
0: Memo?
1: Nee. Van Memories.
0: Oh, okay.
1: Memo van Memories.
0: Oké. Okay.

0: Memo van Desha.
1: Als je niet zou weten dat het een nummer van Desha was, dan had je het geraden.
0: Ja, misschien wel.
1: Hetzelfde deuntje.
0: Nou ja, het is wel een beetje dezelfde vibes. Ja, want ja dat klopt.
1: Echt wel.
0: De line dance is weer geboren.
1: Het zijn allemaal dezelfde riedeltjes van Desha. Van Anna Desha.
0: Anna Desha, ne wordt er niet.
1: Jammer. Het nummer Always On My Mind is onlosmakelijk verbonden met Willie Nelson.
0: Ja.
1: Maar ik heb dat nummer en die versie zo vaak gehoord, aangezien het destijds in 1984 een enorme hit in Nederland was, dat ik die versie niet meer kan horen. Ik pruim hem gewoon niet.
0: Ik vind de hele versie niet te pruimen, nee, maar überhaupt het
1: nummer. Heb je deze geluisterd die er nu in staat?
0: Ja.
1: Nou, ik heb vanavond voor de versie van Chris Stapleton gekozen. Hij zingt het als eerbetoon aan Willie Nelson voor zijn 90ste verjaardag. Dus dat was 2 jaar terug uit mijn hoofd.
0: Ja, volgens mij wel.
1: En heel eerlijk, dit nummer past hem wel.
0: Ja, zeker wel.
1: Past hem wel. Zijn rauwe stem is precies wat dit nummer nodig heeft. En het is een live versie, want het komt van de tribute voor zijn verjaardag. En dus aan het eind dan hoor je applaus. En misschien aan het begin ook wel, dat weet ik niet meer. Always On My Mind van Chris Stapleton.
2: Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: birthday, Willie. We love you.
1: Nee, ik kon jou nog steeds niet bekoren.
2: Nee. Ik heb helemaal niks met dat nummer.
1: Nee,
2: ook maakt niet uit in welke variatie. Nee. Lee Brice is niet alleen een muzikant, maar hij is ook een ondernemer en een investeerder in de drankindustrie.
1: Kijk.
2: Ja, hij is mede-eigenaar en partner van Loud Lemon. Een merk dat zich richt op hard seltzers. De hard iced tea, zeg maar. De iced tea with the bite.
1: Oh.
2: Met alcohol. Oh. Dat soort dingen. Hij is mede-investeerder voor Dolce Vita Tequila. Hij is partner...
1: Zit jij hier nou gewoon een partij reclame te maken? Of
2: alsof
1: wij
2: die bekend zijn hier in Nederland.
1: Oh, nee. We moeten wel oppassen, hè?
2: Ja, nou ja, dit zegt mij allemaal helemaal niks. Dus ik denk niet dat ik reclame maak. Partner en geschikt bij een Amerikaanse Born Whiskey. En een samenwerking met Yuengling Beer. En dat is de oudste brouwerij van Amerika. Dus ik denk niet dat het enige connectie hier met Nederland heeft.
1: Nee.
2: Dus ik denk ook dat Lee graag... Een drankje lust, als ik het zo...
1: Ik denk het wel.
2: Ja. Cry.

0: Yeah. Lee Brice met Cry.
1: Er staat niet zo bij dat we die nog niet zo lang geleden ook gedraaid hebben, dit nummer.
0: Oh, dat is al heel lang geleden. Hij is hier, volgens mij hebben we hem ooit als countryklapper misschien gehad. Maar dat is echt al maanden geleden.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Even een note to self.
0: Nou?
1: Ja, ik moet onthouden dat ik vanaf nu elke woensdagavond Pilatesles heb.
0: Oh!
1: Bij schoondochter Nina samen met schoondochter Maaike.
0: Good luck.
1: Ja, note to self. Oh, en tevens is het de country clapper titel van deze week.
0: Nog steeds.
1: Van Douwe Bob, oftewel Dewey Bob. Even nog tussendoor. Het is ook topsong deze week bij de NPO Radio 2.
0: Yo.
1: De Naapers.
0: En hij staat ook in... Ik volg altijd de Amerikaanse nieuwe country holler lijst.
1: Oh, staat hij er tussen?
0: Staat hij zelfs tussen.
1: Ja, maar dat is niet raar, hè? Ik bedoel, een voorprogramma van...
0: Nee, nou ja, ik heb daar nog nooit een Nederlander in gezien in die lijst, hoor. Nee. Dus dat vind ik toch
1: maar
0: wel
1: goed,
0: bijzonder.
1: Het komt natuurlijk wel doordat hij met Zac Brown optreedt. Ja, en daar
0: tuurlijk. Maar hij staat er wel in.
1: Maar ik wil even hierbij nu vermelden dat wij dus... met Radio Texel, als Radio Texel zijnde... dit nummer als eerste op de kaart hebben gezet.
0: Zeker.
1: Door de NPO gaat...
0: Wij hadden de primeur.
1: Precies. Die gaat nu met de veren strijken. Maar note zelf, van Douwe Bob is hier de hele maand september... country club.
0: Hij is hier geboren.
1: Precies.

0: landgenoten zelf van Douwebop, Doeiebop, zoals wij hem van nu aan noemen. Waar was jij 25 jaar geleden morgen?
1: Volgens mij gewoon thuis op de Witte Kruislaan, dat we daar nog woonden.
0: Had je de televisie aan toevallig?
1: Volgens mij niet, maar wel de radio waar het ongetwijfeld gelijk binnen...
0: Ik was ook thuis en ik had net de jongens te bed gelegd. Die waren toen volgens mij anderhalf. Ja?
1: Ja.
0: Ja, want die werden in december werden ze twee. En ik zat, de televisie stond aan en ik kwam net van boven en ik zie dat tweede vliegtuig zie ik er zo.
1: In een neuken.
0: Ja, want toen was het al, zeg maar, de eerste was al, dus het was al een extra uitzending. En die tweede heb ik er live in zien vliegen. Ik weet nog dat ik daar heel erg van onder de indruk was.
1: Ja, dat is de dag dat de wereld even stilstond.
0: Ja, absoluut. Waar ook nog een heel mooi liedje over gemaakt is door Alan Jackson,
1: klopt.
0: Volgens mij.
1: Ja.
0: The Day the World Stood Still, volgens mij was de titel.
1: Nou ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, het eerste uur zit er nu op. Blijf hangen, want we komen nog gewoon
1: een uurtje terug. Ja.
0: Even een instrumentaaltje tot het eind.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert... of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer... dat er sprake is van selectieve opkomstplicht... oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven... Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde... was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag... waar de trein tegenaan was geknald.

0: Wadden. De vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Welkom terug, tweede uur Country Time met Sini en met Anneke. En Sini, waar zijn we mee begonnen?
1: We zijn begonnen met Kevin Powers. En Kevin Powers die heeft de overstap gemaakt van hip-hop R&B naar het genre dat hij zelf Southern Pop noemt. Zijn doorbraak kwam nadat hij tekende bij de Amerikaanse Dogwood platenmaatschappij. Die heeft hetzelfde label als die van Jibuzi. Hij schreef mee aan het nummer Amen van Jibuzi en Jelly Roll. En hij bracht samen met Jibuzi de single Move On uit. Die meer dan 45 miljoen streams behaalde en stijgt nog steeds in.

0: de Country Airplay hitlijsten. Maar dit was het nummer Leave the Lights On.
1: Ik moet altijd denken als ik zoiets zie, Leave the Lights On, laat de licht aan. Als wij van huis gaan en ons hondje blijft thuis,
0: doe een lichtje aan.
1: Een lichtje aan. Of eerder dat de jongens de stappen gingen, liet ik ook het wasemkap liggen. Ja. Liet ik aan. Voor
0: doen wij ook inderdaad, als het kind nog thuis moet komen. Of
1: even een lichtje
0: aanlaten. Kom je niet in het donker thuis.
1: Precies, dat. Ja. En dat deed mama natuurlijk vroeger ook altijd.
0: Ja, klopt.
1: Die liet ook een lichtje branden. Als je jezelf van vroeger zou tegenkomen, wat zou je tegen haar zeggen of wat voor boodschap zou je haar meegeven?
0: Oh, dat had je even eerder moeten brengen.
1: Oh, daar moet je over nadenken.
0: Dan had ik een leuk dingetje opgesteld. En dan had ik...
1: Nou, denk er even over na tijdens het liedje.
0: Kom ik daar volgende week op terug?
1: Nee, dan kom je daarna het liedje even op terug. Ik zou tegen mezelf zeggen, goed gedaan meisje.
0: Ja?
1: Ja, ik vind namelijk dat ik het allemaal best goed gedaan heb. En eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik ergens spijt van heb.
0: Ja, ik heb wel een paar hiaten.
1: Ik heb wel bijvoorbeeld, ik weet niet of het spijt had of dat ik gewoon wilde dat ik vroeger iets meer lef had gehad om met mijn haar rare dingen te doen.
0: Nou, dat heb je toch gedaan?
1: Ja, maar toen was ik al een stuk ouder.
0: Telt dat niet mee?
1: Heb ik eigenlijk niet gedaan vroeger. Ik heb het wel eens rood geverfd en ik had wel eens een zwarte baan. Maar het was allemaal heel onschuldig en netjes en niet te, zeg maar.
0: Ja.
1: Een aantal jaren geleden heb ik het groen gehad. Ik heb het blauw gehad. Ik heb best wel van die aparte kleuren. En ook met weggeschoren zijkanten en zo. Nou, dat had ik toen echt niet gedurfd. Want toen werd je ook wel in een hoekje geplaatst.
0: Maar dat is nog steeds zo.
1: Ja, maar toen, als je jong bent, vind je dat natuurlijk niet zo leuk. Kijk, als je ouder bent,
0: maakt
1: heb je daar
0: schijt uit
1: aan. Ja. Weet je, dan heb je je strepen toch al verdiend. Dus nee, ik kan niet zeggen dat ik erg spijt van. Alleen dat ik misschien iets meer lef had willen hebben. Kom ik daar nou op? Nou, het liedje wat we nu gaan horen heet Dear Younger Me. En het is door Adam Holz geschreven en gezongen. En die kijkt dus terug. Die vraagt, naar zo'n jongere
0: jeugd.
1: Ik.
0: Ja.
1: Van, wat vind jij? Wat vond jij allemaal?

0: scare younger me? En wat zou younger, older you tegen younger you zeggen?
1: Nou, dat ze meer had moeten doen wat op dat moment relevant was. Meer moeten gaan denken, niet van, oh, ze kunnen niet zonder je, want dat dacht ik altijd. Mijn werk en weet ik het allemaal niet. Ik plaatste dat altijd van voor op dingen die ik zelf wou.
0: Okay.
1: En dat had ik minder moeten doen. Ik had toch mijn operatie veel eerder moeten doen.
0: Heb ik al heel, ja, volgens mij heb ik dat al 10 jaar eerder gedaan.
1: Nou, dat had ik al gelijk moeten doen, ja, omdat het moment daar was. Ik had toch naar het buitenland, naar Australië moeten gaan en
0: nee, dat
1: moeten
0: is,
1: backpacken.
0: Dat was geen
1: en dat
0: goed idee geweest.
1: Ja, dat was ook goed
0: en
1: idee.
0: Ook die verhuizing naar Drenthe was geen goed idee geweest.
1: Ja, zeker wel.
0: Nee, en wees maar blij dat dat allemaal niet doorging uiteindelijk. Het was meant to be.
1: Dat zeg jij.
0: Dat zeg ik. Ja, dat zei jij zelf ook.
1: Ja, achteraf uit verhuizing wel. Maar sommige dingen had ik gewoon echt wel eerder moeten doen. Okay. Ja.
0: Beter luisteren naar jezelf.
1: Ja, dat.
0: Oké.
1: Okay. We gaan verder met Tyler Hubbard. En die is afgelopen juli iets te letterlijk aan de haak geslagen. Hij was op kampeervakantie met zijn gezin. En dat hij tijdens het vissen een vishaak in zijn hoofdhuid kreeg.
0: Hmm.
1: Bovenop de kopje. En hoe dat precies kon gebeuren, vertelt het verhaaltje niet. Maar vrouw Haley moest hem noodgedwongen, moest als chirurg optreden om de haak te verwijderen met een tangetje.
0: Heeft ze hem teruggegooid?
1: Ja, weet ik niet. maar wel onder de support van de kinderen. Die stonden erbij met Dad, just don't think about it. And oh, you're so brave.
0: Oh mijn god, dat overdreven Amerikaan.
1: Je kan het. Het was ondanks de schrik en de pijn konden ze er later nog wel om lachen, gelukkig. Het was een avontuur die nog wel eens een keer terugkomt, denk ik, in de verhalen. Land.
0: Gaat niet het liedje over, hè?
1: Nee.

0: Taylor Hubbard met Land. Het nieuwe nummer van de Canadese Ellie Walker, One Story House, gaat eigenlijk helemaal niet over een huis, maar over waar je je thuis voelt.
1: Mm.
0: Door alle verhuizingen, moeilijke tijden, veranderingen in het leven, blijft uiteindelijk één ding hetzelfde: de persoon met wie je dat leven deelt. Ellie Walker met haar nieuwe single One Story House.

0: nieuwe single van Ellie Walker, One Story House.
1: Dylan Gossett die werkte oorspronkelijk op een marketingafdeling van een sportstadion. Maar in de zomer van 2023 begon hij video's op TikTok te plaatsen waarop hij gitaar speelde op zijn eigen slaapkamer. Zijn nummer Cool die ging viraal en het werd een gigastreamingshit en leverde hem direct een platencontract op bij Big Loud Texas. Inmiddels heeft hij zijn tweede album uitgebracht en een van de nummers op dat nieuwe album die in september uitkwam is Honeysuckle. En weet je wat een honeysuckle is?
0: Nou, ik zou het net vragen, wat betekent dat ook alweer?
1: Dat is een kamperfoelie, een andere, de Engelse benaming voor kamperfoelie.
0: Okay.
1: En jij hebt er een in je tuin.
0: Is dat zo?
1: Ja. Aan de kant van de Tromstraat.
0: Oh, die.
1: Ja, daar.
0: Ja, die stinkt zo.
1: Nee, die ruikt lekker.
0: Word niet goed van die fruitvliegjes hier.
1: Ja, we hebben aardig wat fruity flies hier in de studio. Honeysuckle van Dylan Gossett.

0: Connie Zakkel van Dylan Gossett.
1: Ik zit weer redelijk in het zonnetje te koken.
0: Ik zie het, ja. Ja.
1: Afgelopen zaterdag hadden we het 40-jarig huwelijksfeestje van Jannie en Bertie. By the way, as we speak, op een soort van achterstallige huwelijksreis zijn in Engeland.
0: Ja, naar Wales waren ze.
1: Oké. Onderweg daar naartoe zat ik met onze mannen en hun meiden in de auto. En dan moet je verplicht luisteren naar de lijst van degene die voorin zitten. Of naar de muziek van degene die voorin zitten. Want achterin heb je daar niet zoveel controle over.
0: Nee, of gewoon de radio aanzetten.
1: Ja, nou ja, goed. En de mannen zaten voorin. Dus ja, dan weet je, als Liam rijdt, waar je dan ongeveer naar luistert. Is niet echt mijn kopje thee.
0: Ik zou zeggen, dat is niemand zijn kopje thee.
1: En Sydney had dan af en toe nog wel een leuke ertussendoor. En toen kwam opeens het volgende nummer voorbij, wat we zo meteen gaan horen. Ik ken het van de film The Blind Side met Sandra Bullock. Een aanrader om trouwens een keer te kijken. Het is echt een hele mooie film. En waar gebeurt. Het is een leuk nummer en het past ook nog eens een keer in ons radioprogramma. De titel is Going Up the Country en als je het hoort, weet ik zeker dat je het herkent.
0: Oké.
1: Kenneth of Kent Heat is een groep.

0: going up the country. Ik, volgens mij ruik ik als een pruim of zo. Want,
1: een oude pruim.
0: Een oude pruim, een oude zuurpruim. Ik heb ze nou op mijn neus zitten.
1: Hier lijkt het net of je Tourette hebt of zo. Je zit af en toe
0: weg te wuiven.
1: Nou, hadden we net al de Canadese Ellie Walker. Hebben we nu de Canadese Cameron Whitcomb. Deze man die verliet op 17-jarige leeftijd het ouderlijke huis om in de pijpleidingindustrie te gaan werken. Maar hij vergaarde in eerste instantie bekendheid bij het grote publiek door zijn deelname aan American Idol in 2022. Na zijn tv-doorbraak focust hij zich volledig op de muziek. En inmiddels heeft hij in Nederland al 2 hits gescoord. Eerst al met Medusa en nu weer met Kingdom of Fear. 9 februari dit jaar staat hij in Tivoli in Utrecht. En vandaag is de verkoop gestart voor de kaarten.
0: Hij is al eerder toch geweest in Nederland?
1: Nou, niet dat ik weet.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Niet dat ik weet. Okay. Kingdom of Fear.

0: nummer 4.
1: Is dit is deze nieuwe huis?
0: Ja.
1: Dus deze hebben we nog niet eerder gedraaid?
0: Nee.
1: Nou, dan lopen wij achter op de gewone radio.
0: Ja, klopt. Versie. Klopt. Deze is al, gaat al een mooi tijdje mee.
1: Ja, ja, want ik heb hem al verschillende keren op NPO gehoord.
0: Klopt. Ik denk, ik zat in twijfel wel niet. En ik denk, ik doe toch.
1: Ja. Oké, okay. Nou ja, de volgende sluit weer naadloos aan. Want dat zit ook een beetje in hetzelfde genre. Alex Warren, en die kwam ook voorbij in de auto met het zijn geen pubers meer. Met de
0: adolescenten.
1: Nou, ook niet. Zij zijn inmiddels bijna dertigers.
0: Volwassenen.
1: Ja. hoe heet hij ook alweer? Alex Warren. Het is een singer-songwriter met een mix van pop, folk en een vleugje country. En hier luistert de jongere generatie blijkbaar naar.
0: Alex Warren is mega populair, hoor. Die komt regelmatig voor in de top 40.
1: Ja, nou, dat luister ik dus niet. Ik ben ook niet bepaald fan. Het is ook niet mijn kopje thee. Maar ja, het valt toch wel in het straatje van onder andere Morgan Wallen en Cameron Whitcomb. Dus misschien hebben we wat jongere luisteraars die zeggen van nou ja, wij vinden het wel leuk.
0: Zou kunnen, ja.
1: Dus Passenger van Alex Warren.

0: Nou, deze gun ik graag aan de NPO.
1: That's my Dixie. Als je dat naar het Nederlands om zou zetten, zou dat op dat is mijn openbare wc uitkomen.
0: Dat zou ik niet zeggen, dat is mijn openbaar toiletje.
1: Maar het leek me niet dat Riley Green dat bedoelde. Nee, dus ik heb het maar even opgezocht wat hij er wel mee bedoelde. Het is de manier waarop hij is opgegroeid. De plattelandscultuur van het zuiden. De gastvrijheid, de familie, het jagen, het vissen.
0: Een soort roots, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het voetbal, het opgroeien in een kleine gemeenschap. Het gaat hem puur om de warme herinneringen aan zijn jeugd. De gemeenschap waarin hij opgroeide. En de tradities die hij van zijn familie heeft meegekregen.
0: Ja, roots in de zuidelijke staten,
1: ja,
0: denk ik.
1: Dat. Ja, dat. En dat bedoelt hij met That's My Dixie.

0: Riley Green.
1: Nou, we hebben er weer een hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zie het. River Kane. Ja, ja, ja.
1: Zijn profielfoto op zijn Spotify-account was ook te mooi om waar te zijn.
0: Ja.
1: Een prachtige jongeman van pak een beet 25, 26 jaar. Maar het blijkt weer totaal AI te zijn.
0: Yep.
1: Zo jammer.
0: Maar hij heeft wel mooie liedjes.
1: Ja, het heeft wel een album uitgebracht op 4 september. Hell Out heet dat. En het bevat 10 nummers. En hij heeft ook inmiddels 100.000 luisteraars.
0: Ja, er komt steeds meer AI-muziek, wat echt goed te pruimen is.
1: Ja.
0: En vaak beter als degene die echt muziek maken. En het zijn ook gewoon complete albums in het algemeen.
1: Ja, nou ja, bij deze ook. Ja. En ik denk zomaar dat het meest mee te maken heeft dat ze dus een prachtige jonge man hebben gekozen als die zogenaamd River Kane zou moeten zijn.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik ben ook schuldig. Ik heb ook een album erop gezet.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ook een AI-album.
1: Oh.
0: Nou. Country, wel te verstaan.
1: Ja, dit is Same Old van River Kane. En ik zou zeggen, kijk even goed naar zijn plaatje.

0: ik zou hem doen.
1: Ja, ik ook. Ja, ja, maar als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat toch meestal, hè?
0: Ja, hij bestaat waarschijnlijk helemaal niet. Nee, dat is misschien dat is ook een AI-plaatje.
1: Ja, absoluut. We hebben weer eens een oud nummer in een nieuw jasje aan.
0: Ik zag het, ja.
1: In 1995 had Shania 2 met het nummer Boots haar doorbraakhit te pakken. En het nummer gaat over het vreemdgaan van een man. Onder wiens bed hebben jouw laarzen gelegen. Mm-hmm. De nieuwe versie, die is van Kane Brown en is geschreven vanuit het perspectief van een man. Die trouw is en zingt dat hij zijn partner nooit ontrouw zou zijn.
0: Yeah, right.
1: Ja, dat dacht ik ook. Shania zelf doet daar ook een beetje op mee, want ja, dat is natuurlijk haar hit. Dus ja, zij wil daar ook wel een duit van in het zakje doen. Dus je hoort haar hier
0: een duit van in het zakje hebben, denk ik.
1: Ja, ook dat, lieverlia. Dus je hoort daar een beetje op de achtergrond wat mee kabbelen.
0: Goed. Kabbelen ook.
1: Boots.
2: Here we go.

0: Good van Kane Brown en een klein beetje Shania Twain.
1: Ik ben niet heel erg onder de indruk van het nummer.
0: Ja? Nou, het klinkt gezellig.
1: Nee. In november is het weer zover. Dan gaan wij met het gezin een dag of 10 naar de US of A. We are leaving on a jet plane. Zie je? Mm-hmm. Zet het geluid maar harder, want het is tijd om ontzettend hard mee te blaren. Ook bij u thuis. Als hij het doet.
0: Dat zou toch jammer zijn als hij dat...
1: Oh.

0: Nou, de keeltjes zijn hier weer gesmeerd.
1: Zeker.
0: In ieder geval. We hebben mega hard meegebruld. En ik denk zo met de laatste voor vanavond.
1: Ja,
0: en die is voor Justin Moore. Justin Moore die brak door in 2009 en behaalt sindsdien aan de lopende band nummer 1 in de American Country Hitlijsten. Inmiddels meer dan 14 nummer 1 singles. En de nummers gaan vrijwel altijd over het leven op het platteland, de familie, trots op je afkomst en emotionele verhalen. Een goed concept zou je zo kunnen zeggen.
1: Zoals menig ander country liedje.
0: Missing You Night.

0: Justin Moore met Missing You Tonight.
1: Missing You Tonight.
0: Oh, Missing You
1: Tonight. Tonight.
0: Tonight. Tonight.
1: Goed, het zit erop.
0: Ja. Twee, het is weer klaar.
1: Het is weer klaar. We hebben er weer van genoten.
0: Ik hoop jullie ook wel.
1: Ja. Nou ja,
0: meer kunnen wij daar niet aan doen.
1: Precies, geen idee wie er luistert.
0: Ik ook niet.
1: Voornamelijk wij zelf, ja. Denk ik. Maar ja, degene die wel geluisterd heeft, dank
0: je wel. Voor het luisteren.
1: En tot volgende week.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
4: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert... of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer... dat er sprake is van selectieve opkomstplicht... oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname... Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde... waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten... Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek.

0: Vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Trots op Texel.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop. Ik ga jou.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Oh.

0: dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Van de boot tot de vuurtoren.
2: Dit is Radio T.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

Ze was een zangeresje lang geleden. De tijd heeft met een mes in haar gezicht gesneden. Ze zit in elke jury voor jong talent. Ze is nu bijna 50, geen mens die haar nog kent.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en...
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.
2: Ai. Fancy! Die waar.

0: Puerto Rico.
1: Het Wadden weerbericht.
2: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel magazine.
9: Addicted to Jesus.
7: Hey.

Ik zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Texel. En muziek van The Afters samen met Stephen Malcolm en Made for Greatness. Samen hebben ze dus een nieuwe single uitgebracht. En dat gaan we natuurlijk

tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter. This walk-

Ja, een redelijke nieuwe zangeres aan het christelijke muziekfirmament. Je hoorde Haley Hutchison en Splinters. We gaan het eens een beetje bekijken. En als ze meer materiaal heeft en we kunnen ze in de schijnwerpen zetten, gaan we dat zeker doen. Maar dan moet ze toch minstens 3 tracks hebben uitgebracht. Volgens mij is dit de 2e, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Daarvoor hoorde je de formatie Strings and Heart en How It Feels to Live. Is het tijd geworden om iemand eventjes af te gaan wijzen? Want deze is getiteld You're Not the One for Me. Muziek van Connor Flanagan.

0: Mr. Scott Riggin is gekomen met een nieuw album getiteld Shepherds and Wolves. Broken Pieces was de track die ik voor je meenam. Daarvoor Conor Flanagan en You're Not The One For Me. Is het tijd geworden voor Sydney Alexander. En nog niet zo heel erg lang geleden, ja, misschien toch ongeveer een half jaar, heeft ze in de schijnwerpen gestaan. Want zij was eigenlijk een nieuwe dame aan het firmament op het gebied van de christelijke dancemuziek, om het maar zo te zeggen. Het grappige is dat zij dus in Nederland voor het eerst toen eigenlijk gedraaid werd bij ons. En dat vond ze heel erg leuk sowieso. Ze heeft dan ook een boodschap voor ons ingesproken toen. Maar ondertussen heeft ze ook samengewerkt met de Nederlandse DJ. De man heet Hagen en ze hebben samen een plaat gemaakt en dat heet Such a Blessing. De boodschap die ze toen had voor ons, die heb ik nog eens een keer erbij gepakt. En die ga je nu dan ook nog eventjes horen.
1: Hey everyone, this is Sydney Alexander. I'm so excited to be hanging out with you today on Gospel Magazine Radio. I'm a Christian artist with a heart for the dance and pop scene. My mission is simple. I want to take the name of Jesus into those unexpected places, the dance floors, the late night drives, and the heart of the pop world. I believe worship doesn't just happen in a pew. It happens wherever we are, and I want my music to bring that light and energy into spaces that need it most. Huge shout out to the team at Gospel Magazine Radio for giving me this platform and for always championing music that moves the soul and the feet. I'm Sydney Alexander, and you're listening to Gospel Magazine Radio. Let's get into the music.

0: dark. Tear Down the Dark, de titel van een EP gemaakt door Manifest. En je hoorde dan ook de titeltrack, dat mocht duidelijk zijn. Daarvoor dus Sydney Alexander samen met de Nederlandse DJ Hagen. En Hagen denk ik dat het gewoon dan uitgesproken moet worden als we dat dan in het Nederlands moeten doen. De track heet Such a Blessing. En ik zei nog tegen haar, tenminste ik heb even een berichtje gestuurd. Ik zeg wat leuk dat je nou werkte met een Nederlandse DJ. Ze zegt ja, de wereld is klein.
1: If there's

formatie Saints. Ook zij zijn met nieuw materiaal gekomen. Een album namelijk, en dat heet Almost Home. Deze track die ik voor je draaide heet Home. En daarvoor het rustige Ask Him. Dat was muziek van Olivia Lane. Tijd geworden voor een beetje eigenwijze rapper, zal ik maar zeggen. Hij zet nog wel eens een keer wat dingetjes. Ja, hij schopt wat scheentjes, laat ik het zo zeggen. En dat doet hij soms heel erg goed. Ik heb het over Roy Tosh. Hij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. En deze noemen we Escape.

Ja, je hoorde Sarah Reeves, een zangeres die al heel wat crossovers heeft gemaakt richting de popmuziek. Zelfs heeft samengewerkt met Armin van Buuren, maar dan toch ineens weer met bijzonder mooi christelijk materiaal komt. Je hoorde de nieuwe single die zij heeft gemaakt en die heet Made. Daarvoor Roy Tosh en Escape is het tijd geworden voor Jay Way en Jay Mani. En hier komt toch wel een klein beetje Afrikaanse klank bij naar voren. Deze heet namelijk Good Energy.

0: Ja, deze dame, dat lijkt wel als zij een liedje maakt dat het in goud verandert, zullen we maar zeggen. Ik heb het over Jamie McDonald en je hoorde de track Roots, haar nieuwste single. Daarvoor J-Way samen met Jemani en Good Energy. En deze Jemani, want er zijn er namelijk meer. Je hebt namelijk ook een J.Mani. Deze Jemani schrijf je helemaal aan elkaar. En deze Jemani zou officieel geen christelijk artiest zijn. Het is alleen zo dat, voor dit liedje wat hij samen met J-Way heeft gemaakt, op zijn socials heeft gezegd, dit vers moest ik echt schrijven. En dat ging dus eigenlijk ook echt een vers over God. En dat vind ik dan eigenlijk toch wel weer bijzonder. Trouwens, J.Mani, dat is wel een christelijk artiest schijnt. En daar gaan we binnenkort eens eventjes dieper in induiken. Want die ken ik namelijk nog niet. In ieder geval hoorde je Good Energy, J.Way en J.Mani. Met daarvoor Sarah Reeves. En een plaat waar ik echt heel erg enthousiast over ben. En die heet namelijk Made. Wat een geweldige plaat is dat. En Jamie McDonald natuurlijk met Roots. Ja, ik kondig sommige platen misschien wat extra aan en af, maar dat komt omdat ik je ze echt even goed in herinnering wil brengen. Tevens kun je ze natuurlijk nog terug beluisteren bij onze playlist en die vind je op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En als je dat doet en je ziet een kruis met de uitzendstrale, zit je in de goede playlist.
1: I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.

zo hadden we weer lekker even de dansschoen aan, hè? Een samenwerking die ik eerlijk gezegd niet op mijn bingo kaart had staan is Galactus Jack samen met Philippa Hanna. Dat was wat je net hoorde met Lay It Down, afkomstig van een EP Revival Part 1. Ja, de vraag is, komt er dan ook een Part 2? Maar ja, dat moeten we even afwachten. Daarvoor hoorde je Dre Day Ministries en Peace, Fill My Body. Gaan we het nog hebben over punkrock. En dan komen we automatisch natuurlijk eigenlijk bij Grace Graber uit. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Punk Rock Diamond in the Rough.

Ja, Grace Graber en Punk Rock Diamonds in the Rough. Ja, de klok is onverbiddelijk, wat betekent dat we ons klaar moeten gaan maken voor nog even wat nieuwsberichten, om het maar zo te zeggen. Daarna ben ik terug natuurlijk met de vaste rubrieken, dat hoor je straks allemaal, want we gaan nog lekker een uur gezonde radioactiviteit doen. Het nieuws, daar worden we naartoe gebracht door Dana Vaughns samen met Mike Teasy. En deze heet Multiply en het is een remix. Ik zeg tot straks.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland, Radio Texel.
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine.
8: Addicted to Jesus.
9: A2.

Het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geopend door Bay Turner samen met Natalie Grant en Somebody Spraying. Zo, en dan hebben we zometeen een schijnwerper flashback. Daarin staat Harris Ford. In de schijnwerper zetten we Maddie Jane. Dan hebben we een column met Peter de Borst. En we gaan dus even een beetje ondeugend doen. We gaan namelijk belletje trekken. Daarna hoor je een Nederlandstalig moment. En ik heb het woord waiting losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van vijf samengesteld. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst deze gezellige plaat nog. Die is van Alexa Michelle. En het is eigenlijk een hele leuke. Ain't that the worst?

0: In de ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper. Flashback.

nog even de sfeer van de schijnwerper van vorige week. Ze stond daar toen met 3 tracks. Ik heb het over Eris Ford. En in de herhaling hoorde je nog even de track Lifeline. Zo, en dan gaan we natuurlijk er even lekker tegenaan wat betreft de... Spot.

0: Uit, schijnwerper aan.
1: Ja, spot uit, schijnwerper aan. En de schijnwerper deze week zetten we op een 27-jarige zangeres. Ze heet Mary Jane. In haar tienerjaren was ze eigenlijk met hele andere dingen bezig. Tenminste, niet hele andere dingen, wel met muziek. Maar ze maakte eigenlijk allerlei covers. En die zetten ze dus op social media, YouTube en dat soort zaken. Later besloot ze toch voor de christelijke muziek te gaan. En dat doet ze zeker niet onfortuinlijk, kunnen we rustig wel stellen. Het is een bijzonder creatieve zangeres. En dat is ook de reden waarom dat ik haar uitgekozen heb om in de schijnwerper te zetten. Weet je, ik kan heel veel vertellen, maar we kunnen beter luisteren. Je hoort straks de track Upper Hand. Daarna If It's Not You, afkomstig van een EP getiteld Almighty. Maar we beginnen met de plaat In The Name. Hier is in de schijnwerper Maddie Jane. I've been losing.

0: Ja, ja, muziek van de EP Almighty uit 2025, It's Not You. Maddie Jane hoorde je met daarvoor Upper Hand en als eerste In The Name. Zo, en dat betekent dat de schijnwerper flashback natuurlijk deze dame volgende week bevat. Is het tijd geworden om eens eventjes wat belletjes te gaan trekken? En dat doen we met de column van Peter Dworst van Graafwoord. Aansluitend een Nederlandstalig moment. En ik moet eerlijk zeggen dat het dezelfde is als vorige week. Namelijk Mark Floor met natuurlijk niet te vergeten Chesron en Geef de Liefde Door. Maar ik vond eigenlijk dat die best wel paste bij deze column. Daarnaast eigenlijk gewoon een leuke plaat.
1: Column, belletje trekken. Gewoon weer doen. Iedereen kent wel de beelden van de kinderen in Afrika met hun hongerbuikjes. Op sociale media zappen we die het liefst zo snel mogelijk weg. En als er zo'n goed doelfilmpje start voor de spannende voetbalwedstrijd, Formule 1 wedstrijd of film, lopen we liefst nog even snel naar de koelkast om een biertje of wijntje of wat te snacken te pakken. Met dat lekkers spoelen we gelijk maar elke gedachte aan die armoede snel weg. Net zo makkelijk. Laat ons gezellig avondje daar toch niet door verpesten. Die armoede is ver weg. Kunnen we niets aan doen, toch? En de tijd van giraal geld overmaken aan die grote goede doelen is niet echt meer van deze tijd. Dat soort belletje trekken van die goede doelen is eigenlijk zeer irritant. Het leidt ons namelijk af van ons luxe, zorgeloos leventje of niet. Stille armoede, of sluipende armoede, daar zie je minder van op televisie. Terwijl dat vaak juist niet ver weg is, maar gewoon bij jou om de hoek. Ja, gewoon in jouw straat en buurt. Misschien zelfs in jouw huis. Zonder dat anderen dat weten. Als één verdiener met vier kinderen en een partner met een auto-immuunziekte heb ik vele dubbeltjes moeten omdraaien in mijn leven. En soms waren het geen dubbeltjes, maar de ouderwetse centen. De buitenwacht wist dat niet, zag dat niet en wilde het waarschijnlijk ook niet weten. Vakantiegeld ging direct op aan schulden wegwerken. Verjaardagsgeld ging op om kleding te kopen voor de kinderen. Een bonus van het werk of een andere meevaller zorgde weer even om uit de rode cijfers te komen. Zelfs verzamelde hobbyspullen werden verkocht om weer een week boodschappen te kunnen halen en monden te voeden. Gelukkig waren wij gezegend met meelevende ouders. Een tas vol boodschappen voelde echt als de zak van Sinterklaas. Elk product werd met grote blijdschap ontvangen. Ja, zelfs de droge kaakjes of het bekende blikje smaks. Een financiële bijdrage of afgesproken betalingsconstructie gaf letterlijk ademruimte om bijvoorbeeld de auto APK te laten keuren met de vereiste vervanging van de banden. Sluipende armoede slijt je leven uit. Het zorgt voor continu stress en geeft spanning in je relatie als levenspartners. In de stille uren van de nacht werd menig traan gelaten, kan ik je zeggen. Stille armoede ontneemt je dromen, ontneemt je passie en het geloof in een betere toekomst. Het zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus komt te staan. Je wordt achterdochtig, wantrouwend en vooral heerst er schaamte over dit alles. En dat alles vreet energie. Het vreet geluk, het vreet geloof, het vreet positiviteit en het vreet je gezondheid. De vraag is, hoe lang hou je het vol? Gelukkig is ons leven voorbij gegaan en hebben we met elkaar het hoofd boven water kunnen houden. De kinderen zijn zelfstandig en gaan hun weg in dit leven. En wij mogen nu zeer gezegend zijn en niet alleen op financieel gebied. Maar het besef is er en zal ook nooit weggaan. Deze ervaringen gaven ons de aanzet om toentertijd een lokaal initiatief op te zetten om hen in die stille armoede te ondersteunen waar we konden. Druppels op een gloeiende plaat, maar wel druppels van compassie. En wat hebben wij veel mogen leren van onze ontmoetingen met mensen achter die voordeur die zo vaak dicht blijft. Dank jullie wel daarvoor. Nu vele jaren later denk ik nog vaak aan jullie. Helaas gooide grote gezondheidszorg roet in het spreekwoordelijk eten en moesten wij met ons initiatief noodgedwongen stoppen. Stille armoede is ondermijnend aan de samenleving. En tegenwoordig kunnen we het woord sluipend en stil wel weglaten. Steeds meer mensen en complete gezinnen raken onder water. Ademlucht wordt ontnomen en uitzicht op betere tijden ontbreekt. Uitzichtloos wordt het leven voor velen. De regering komt met mooie woorden, standaardpraatjes en loze beloftes. Maar deze armoede is daar niet mee geholpen. Het gaat om daden, niet om woorden. Ook ik loop naar mijn koelkast en pak dat koude biertje. Maar zal nooit de harde lessen van dit leven vergeten. De pijn en schaamte versluipen de armoede. Kijk eens naar je buren. Naar die jongeren die al vroeg op eigen benen moest staan. Naar die weduwe die achterblijft met kinderen. Of naar die man in de straat die rond moet komen van zijn AOW. Of die nieuwkomer die steeds weer wordt afgewezen bij de sollicitaties en afhankelijk is en blijft van het UWV. Kijk in de spiegel en strooi eens wat druppels van liefde en compassie. Want vanuit eigen ervaring weet ik dat ook juist deze druppels op de gloeiende plaat zeer welkom zijn. Want elke druppel laat de ander voelen dat ze gezien worden, dat ze niet vergeten worden, dat ze niet alleen zijn. De Bijbel heeft meerdere mooie teksten die gaan over zorgen voor een ander die leeft in armoede. Zoek er maar eens naar. Maar voor deze keer wil ik iemand anders aanhalen. Moeder Teresa heeft ooit gezegd: we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen. Met grote liefde. Aan jou de uitdaging. Zet eens een boodschappentas vol liefde voor de deur bij zo iemand. Bel aan en ren weg. Laten we gewoon het belletje trekken weer invoeren. Aanbellen en wegrennen, zodat mensen die suf geslagen door het leven in armoede naar de voordeur gaan en daar een boodschap van liefde zien staan. Hoe hun blik zal zijn, dat hoeven we niet te zien. Een anoniem kaartje bij met een bemoediging en het effect zal zeer zeker groot zijn. De gedachte dat we een klein beetje ademlucht mochten geven aan een ander, dat is voldoende. En reken maar dat het een gigantisch impact heeft. Daar kan ik van meepraten. Wees ondeugend en ga belletje trekken.

0: plaatje is dit. Eigenlijk zou je hem gewoon iedere week moeten draaien. Een lesje van de liefde, zullen we maar zeggen. Chesron samen met Mark Floren geeft de liefde door. En om niet te vergeten hoorden we natuurlijk de column belletje trekken van Gaafwoord. Tenminste van Peter de Bost van Gaafwoord. En ik zou toch eens adviseren, kijk eens op zijn website gaafwoord.nl. Hij doet heel veel mooie dingen en hij is ook eventueel te boeken.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine, schijf van 5.

Ja, Grace is Waiting. Je hoort de muziek van Henry. Het woord Waiting. Hoe dank erop kwam, ik weet het niet. Maar ik dacht van, laten we eens kijken of dat oplevert wat ik wil dat het oplevert. En dat is dus muziek uit mijn platencollectie. Het woord Waiting dus losgelaten op die platencollectie. En jawel, daar kwamen dus makkelijk 5 platen uit. Zo hoorde je nu Henry en Grace is Waiting. Een track uit 2023. Is het tijd geworden om even wat nieuwere materiaal voor je erbij te gaan pakken. We hebben hier Collington en jawel, Waiting for Daylight.

Doku en Davo Collington en Waiting for Daylight. En zo zijn we dus lekker aan het wachten, om het maar zo te zeggen. Zo gaan we nu naar een wachtruimte. En dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met Jeremy Rosado. Je luistert nog steeds naar Radio Texel. En om niet te vergeten naar Gospel Magazine. Ah, ik vind het leuk dat je erbij bent.

Wat een mooie plaat ook. Laundry Cantrell en Waiting on You van de EP Glasshouse. Daarvoor hoorde je nog Jeremy Rosado en Waiting Room. En dat betekent dat we aan het einde zijn van, jawel, de schijf van 5. Betekent dat al onze plichtplegingen gedaan zijn, zoals ik altijd liefkozend zeg. En we dus gewoon nog fijn even een aantal platen voor je gaan draaien. Zoals deze, vorige week nieuw gepresenteerd. En nu nog eens een keer in de herhaling, want het is zo'n fijne plaat. Hier is Right Next to Me van Kate Stanford.

I Want To Grow. En dat was muziek van Geyser Baba. Daarvoor Kate Stanford en Right Next To Me. Bijna tijd om afscheid te gaan nemen. Maar er is deze nog. Like I'm Yours. Hier is Hopeful.

Ja, de formatie Hopeful en Like I Am Yours. En zoals gezegd, het is tijd geworden om afscheid van je te gaan en nemen. Ik zou zeggen, een hele fijne avond wens ik je nog. Ik hoop je volgende week weer te treffen natuurlijk hier aan de radio bij Radio Texel. Op zaterdagavond wordt het programma ook nog herhaald. En we gaan eruit met muziek van Hannah Barr. Tot de volgende keer.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: schop die voetjes van de vloer. Want je hoort nu op Radio Texel. The Dance Night. The Dance Night.
1: Dit is Radio Texels. Dance Night.

0: Schop die voetjes van de vloer, want je hoort nu op Radio Texel. Dance Night. Dance Night.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Detroit.
1: Texels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Texel.
3: Ja.

nachten naar het droom gehad.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11